0: internetradiocafé.nl.
1: Zeg, hoe heette die tune ook alweer? En wanneer was bijvoorbeeld de eerste hitparade? Praat mee in het café over radio.
0: www.internetradiocafé.nl. You are tuned to Radio Scrooge Experience.